Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio-nieuws.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: This is Jam Hot.
0: Wij zijn Jam FM. Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het radio nieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het Hoge Noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden. Met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radio-nieuws.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, de laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.

0: Hij is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. 1 persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
14: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: Een vrouw overleden na val in sloot in Amstelveen. En getraumatiseerde leeuwen uit Oekraïne op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een 84-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden nadat zij te water was geraakt aan de Meester G. Groen van Prinsterenlaan in Amstelveen. De hulpdiensten kregen kort na 4 uur een melding van een persoon in het water. Langs de laan ligt een enkele meters brede sloot waaruit de vrouw werd gehaald. Hulpverleners probeerden haar vervolgens te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzocht de omstandigheden van het incident en concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de vrouw vermoedelijk ten val is gekomen. En voor Charlotte Stoffer van Zoologistics was het een week vol bijzondere dierentransporten. Hoogtepunt was de aankomst van 3 geredde leeuwen uit Oekraïne bij Stichting Leeuw. De jonge dieren, afkomstig uit de regio Kiev en een gebied nabij de frontlinie, hebben volgens betrokkenen zware trauma's opgelopen door oorlogsomstandigheden. Daarnaast beleefde het team een primeur op Schiphol toen een hoogzwanger hert tijdens het lossen onverwacht een jong ter wereld bracht. Moeder en jong werden veilig teruggebracht naar de eigenaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: This is Jam Hot. This is Jam
17: Hot. Wij zijn Jam FM.
18: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
19: This is the jamming summer.

0: nieuws van 8:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meester Bram van basisschool Roelof Venema in Amstelveen wint de titel schoolkampioen 2025-2026. En Bosrandbrug eerder open. Mijn naam is Martin Rodenburg. De jaarlijkse verkiezingen tot schoolkampioen is gewonnen door meester Bram van basisschool Roelof Venema. De schoolkampioen is de meester, juf of de conciërge of de directeur die door kinderen gekozen wordt als favoriet. De wedstrijd werd georganiseerd door boekhandel Venstra en kinderkrant Amstel Kids. Meester Bram werd met de meeste stemmen gekozen. Kinderen vonden het geweldig dat hij soms even een lesje overslaat als hij geen zin heeft en dat hij de juffen op de school plaagt. Ze roemen hem ook voor zijn creativiteit, passie en voor kunst en boeken en dat hij graag voorleest en humor heeft. De Bosrandbrug in de Bosrandweg is sinds vrijdagmiddag weer volledig geopend voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn sneller afgerond dan gepland, waardoor de extra afsluiting op maandag 29 en dinsdag 30 juni komt te vervallen. Doordat de werkzaamheden eerder zijn afgerond, zijn de eerdere aangekondigde omleidingen niet langer van kracht. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen weer gebruik maken van de Bosrandbrug. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.

0: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
0: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer. Vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. 1 persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
10: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
12: Bruno Mars geeft op 5 juni afterparty. En OBS De Westwijzer houdt eigen WK. Mijn naam is Hans van der Heijden. Fans van Bruno Mars krijgen begin juli een extra kans om de wereldster van dichtbij mee te maken. Na zijn uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena organiseert de zanger op 5 juli samen met Anderson .Paak een exclusieve afterparty in nachtclub Jimmy Woo in Amsterdam. Mars staat op 2, 4, 5 en 7 juli in de arena met de Romantic Tour. Volgens de club hebben eerdere afterparties van het duo, dat samen Silk Sonic vormt, wereldwijd een bijna mythische status. Tickets zijn vanaf maandag verkrijgbaar vanaf €249. En met de zomervakantie in zicht organiseerde OBS De Westwijzer een sportieve afsluiting van het schooljaar. De school hield een eigen WK voetbal met verschillende spelonderdelen op het terrein van Roda 23. Door de hoge temperaturen was er extra aandacht voor verkoeling. Op het hoofdveld stonden daarom ook waterglijbanen opgesteld waar de leerlingen volop gebruik van maakten. De combinatie van sport, spel en waterpret zorgde voor een feestelijke sfeer. De organisatie benadrukte daarbij het belang van voldoende afkoeling tijdens de warme omstandigheden. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
13: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
14: Wij zijn Jam FM.
15: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

0: van 9:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. En Lionel Messi van Argentinië verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vertrouwde onderwerpen komen opnieuw voorbij bij commissie Burger en Bestuur en een brand in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens de behandeling van de financiële stukken in de commissie Burger en Bestuur kwamen afgelopen donderdagavond vertrouwde onderwerpen weer voorbij. Denk hierbij aan de kosten voor de jeugdzorg, de dienstverlening van Duo Plus, aandacht voor senioren en jongeren Diftar, het beheersbaar houden voor de lasten van inwoners, overvolle papier- en restafvalbakken en de overlast in het groengebied en de ontvlechting bij de Van der Madenweg. Die perceerden allen weer de revue. Bekende dossiers die onverminderd aandacht vragen. Opvallend tijdens deze commissievergadering, de oppositie hield zich erg stil. En ook hier werden door de warmte hydratatiepauzes ingelast. Aan de Nunaweg in Duivendrecht is donderdagmiddag een brand in een woning aangemeld. Over eventuele gewonden, de exacte omvang van de brand en schade is nog niets bekend. De brand brak vlak na 5:00 middags uit. De brandweer is gealarmeerd en de 2 tankauto's spuiten en 1 hoogwerker werden opgeroepen. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
4: Jam on Sunday.
3: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk? Glas

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: 2 lijnbussen zwaar beschadigd bij Schiphol en buurtbewoners zien de nieuwe A9. Mijn naam is Hans van der Heijden. 2 lijnbussen zijn vrijdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op een parkeerterrein aan de Koetsierstraat op Schiphol. Het ongeval gebeurde rond 10:15. Een van de betrokken bussen was leeg, terwijl in de andere nog 8 passagiers zaten. Door de aanrijding raakten een buschauffeur en 2 passagiers gewond. De chauffeur werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De 2 passagiers liepen lichte verwondingen op en konden ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En ruim 2000 belangstellenden hebben tijdens de Dag van de Bouw een bezoek gebracht aan de bouwplaats van de A9 in Amstelveen. Enkele dagen eerder kreeg 1 Amstelveen al een exclusieve vooruitblik op het omvangrijke project. Daarbij sprak de lokale omroep met buurtbewoner Vanke Eweg, die ondanks de overlast positief blijft over de ontwikkelingen. Haar enthousiasme vormde de basis voor een reportage over de voortgang van de werkzaamheden. In het verslag komen onder meer afrit 5, de verlaagde ligging van de A9 en de nieuwe overkappingen uitgebreid aan bod. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
12: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
13: Wij zijn Jam FM.
9: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Er worden nog 50.000 mensen vermist. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Een zomerconcert in de Kleine Kerk en CDA wil onderzoek naar skier en ijsbaan in toekomstig Anna Park. Mijn naam is Martijn Rodenburg. Aankomende maandag treden er 's avonds in de Kleine Kerk twee strijdkwartetten op van jonge muzici. Het Miriama Kwartet en het Vossius Kwartet. Deze twee kwartetten spelen afwisselend op maandag 29 juni een mooi programma. Het Miriama Kwartet bestaat uit Misha Aulman, eerste viool, Yannick Roelandse, de tweede viool, en Riku Sakibara, de altviool, en Max Donker, de cello. Het Vossius Kwartet is een strijdkwartet van jonge klassieke toptalenten in Nederland, bestaande uit violisten Misha Aulman en Rena Mishyama, altvioliste Vivienne van Heteren en celliste Owen Liu. Het concert begint om 7 uur 's avonds en kost €5. Het CDA wil dat wordt onderzocht of in het toekomstige Anna Park een multifunctionele skierenbaan kan worden aangelegd die in de winter ook dienst kan doen als ijsbaan. De partij dient daarvoor een motie in tijdens de behandeling van het stedenbouwkundig plan voor het Anna Park. Het Anna Park wordt aangelegd op het nieuwe tunneldek van de A9 en krijgt verschillende zones voor sport, beweging en recreatie. Het CDA denkt dat een nieuwe ijsbaan op termijn een toekomstig bestendige thuisbasis kan bieden aan de ijsvereniging Poelster. Met deze motie zal in ieder geval gekeken worden of dit financieel haalbaar is. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
4: Start your Sunday smooth. Live your Sunday funky.
5: Jam on Sunday.
4: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.

0: zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
2: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwssite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warsh in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koele weer. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
14: Een vrouw overleden na val in sloot in Amstelveen. En getraumatiseerde leeuwen uit Oekraïne op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een 84-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden nadat zij te water was geraakt aan de Meester G. Groen van Prinsterlaan in Amstelveen. De hulpdiensten kregen kort na 4 uur een melding van een persoon in het water. Langs de laan ligt een enkele meters brede sloot waaruit de vrouw werd gehaald. Hulpverleners probeerden haar vervolgens te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzocht de omstandigheden van het incident en concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de vrouw vermoedelijk ten val is gekomen. En voor Charlotte Stoffer van Zoologistics was het een week vol bijzondere dierentransporten. Hoogtepunt was de aankomst van 3 geredde leeuwen uit Oekraïne bij Stichting Leeuw. De jonge dieren, afkomstig uit de regio Kiev en een gebied nabij de frontlinie, hebben volgens betrokkenen zware trauma's opgelopen door oorlogsomstandigheden. Daarnaast beleefde het team een primeur op Schiphol toen een hoogzwanger hert tijdens het lossen onverwacht een jong ter wereld bracht. Moeder en jong werden veilig teruggebracht naar de eigenaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: This is Jam Hot. Jam, this is Jam
16: Hot. Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
17: This is the jamming summer.

Easy Like Sunday Morning. I'm easy like Sunday morning. Het is denk ik verreweg de bekendste plaat van de Commodores met Lionel Richie. En het is een plaat die je op een heleboel manieren kan uitleggen. Het gaat natuurlijk over het heerlijke zondagochtendgevoel. Het gevoel dat je niets moet en dat alles mag. Maar het gaat ook, als je goed luistert naar de tekst, over het ontsnappen aan een relatie. Die eigenlijk niets meer waard is. En de opluchting die je hebt als je weer vrij bent. En zo schrijft hij zelf, het gaat over zijn geboortestad, Tuskegee in Alabama, waar het altijd zo saai is en zo rustig op staat dat het net lijkt alsof het zondagochtend is. Aan jou om te kiezen. En misschien heb je het gelezen of gehoord. Hè? Het gaat niet zo goed met Lionel Richie. Hij is in elkaar gezakt tijdens een concert. En meteen per ambulance afgevoerd. En hij ligt daar nog. Het schijnt wel dat hij aan de beterende hand is. Maar ik hoop niet. Ik hoop niet dat het begin van het einde is voor Lionel Richie. Want ik persoonlijk, ik wil hem nog wel eens een keertje live zien. Ja, het is zondagochtend. Het is 11:00 geweest. Welkom bij...

We hebben weer drie slow jams achter elkaar hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En ik weet natuurlijk niet hoe het bij jou is binnengekomen, maar voor mij was het genieten geblazen. Ik zit heerlijk met de koptelefoon op, zit ik te luisteren naar de muziek die ik zelf heb uitgekozen. Ik denk af en toe dat ik de grootste fan ben van mijn eigen muziek. Ik begon met Something for the People, My Love is the Shh. En daarna Let Us See en Stay Together. En tenslotte natuurlijk die prachtige plaat met die heerlijke bas erin van The Controllers en Stay. Trouwens, als je op- of aanmerkingen hebt, je kan me natuurlijk altijd gewoon eventjes mailen. Je mag gerust, je mag me eventjes helemaal verrot schelden, of je mag me een compliment geven of iets suggereren dat jij wil horen. Doe dat gewoon naar Erik met een K. @jamfm.nl. Erik met een K. @jamfm.nl. En let op, Jam FM schrijf je toe met dubbel M. Raffel Sadiq van Tony.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meester Bram van basisschool Roelof Venema in Amstelveen wint de titel schoolkampioen 2025-2026. En Bosrandbrug eerder open. Mijn naam is Martin Rodenburg. De jaarlijkse verkiezingen tot schoolkampioen is gewonnen door meester Bram van basisschool Roelof Venema. De schoolkampioen is de meester, juf of de conciërge of de directeur die door kinderen gekozen wordt als favoriet. De wedstrijd werd georganiseerd door boekhandel Venstra en kinderkrant Amstel Kids. Meester Bram werd met de meeste stemmen gekozen. Kinderen vonden het geweldig dat hij soms even een lesje overslaat als hij geen zin heeft en dat hij de juffen op de school plaagt. Ze roemen hem ook voor zijn creativiteit, passie en voor kunst en boeken en dat hij graag voorleest en humor heeft. De Bosrandbrug in de Bosrandweg is sinds vrijdagmiddag weer volledig geopend voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn sneller afgerond dan gepland, waardoor de extra afsluiting op maandag 29 en dinsdag 30 juni komt te vervallen. Doordat de werkzaamheden eerder zijn afgerond, zijn de eerdere aangekondigde omleidingen niet langer van kracht. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen weer gebruik maken van de Bosrandbrug. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, prachtig hè? En je moet het maar durven natuurlijk hè. Het was 1992, we hadden nog nooit van ze gehoord. Niemand op de wereld, Shy, zo heten ze. Ze hebben een debuutalbum uitgebracht, If I Ever Fall In Love. En dan ga je een eerste single uitbrengen. En die eerste single die is helemaal a cappella. Dus het kan zo zijn dat het helemaal niets wordt. Dat het echt flopt en dat iedereen je de rest van je leven uitlacht. Maar ze hebben het toch aangedurfd. En vooral ook de platenmaatschappij. Want meestal houdt een platenmaatschappij zoiets tegen. Zoiets van, ja, kan dat allemaal wel? Wordt dat wel gedraaid op de radio? Nou, dat gebeurde dus. En hoe? Het heeft zelfs op nummer 2 in de Billboard 100 gestaan. En zelfs op nummer 1 in de Billboard Hot 100 R&B singles. Kortom, het werd een enorme hit. En ik denk juist, omdat het zo origineel was, dat het helemaal a cappella was. Shy dus, If I Ever Fall In Love.

ben heel benieuwd waar ze elkaar ontmoet hebben. En hoe ze op het idee zijn gekomen om samen een plaat op te nemen. Misschien wel in de kleedkamer bij een of ander festival waar meerdere artiesten optreden. Er gebeurde dat soort dingen wel vaker. Je hoorde namelijk Robert Glasper, de pianist, jazzpianist, samen met Alex Isley. En Alex Isley, dat is de dochter van Ernie Isley, een van de Isley Brothers. En Sir, en ooit zijn ze samen in de studio gaan zitten. Ik denk 1 jaar of 3 geleden. En dit was het resultaat. Back to Love. En daarvoor Sergio Mendes. En ook dat is een plaat met een verhaal. Want Sergio Mendes, die we natuurlijk met z'n allen kenden van Mascenara. Die moest steeds maar Braziliaanse muziek opnemen. Want ja, dat scoorde, dat deed het goed. En heel vaak was hij binnengelopen bij zijn platenbaas. En had hij verteld van ja, maar ik kan nog heel veel meer. En iedere keer was het nee. En op een gegeven moment zei hij dus van nou, hier heb je je kans. Doe het dan maar. En toen nam hij Never Gonna Let You Go op. En verraste daar vriend en vijand mee. Want niemand had verwacht dat Sergio Mendes ook zo kon klinken. Hoe?

0: Bruno Mars wordt door sommigen de opvolger van Michael Jackson genoemd.
1: Ah, yeah, Bob.
0: En ik moet zeggen, ik vind dat niet onterecht. Hij is natuurlijk ongelooflijk veelzijdig. Hij kan geweldig dansen. Een echte showman. En een van de vele dingen die Bruno Mars gedaan heeft, is een paar jaar geleden samen met Anderson .Paak een heerlijk album opnemen. Als Silk Sonic. En van dat album hoorde je de track After Last Night. En voor deze gelegenheid hadden ze zich bovendien versterkt met Bootsy Collins. En als je dat doet, ben je wat mij betreft altijd goed bezig. Daarvoor, I'll Be Sure. Night and Day. En ik ga verder met Patrice Russian. En ik heb je vaker verteld, Patrice Russian vond ik vroeger heel erg leuk. Maar ik was niet de enige. Ook Prince vond haar heel erg leuk. Zo leuk zelfs dat hij een nummer voor haar heeft geschreven. I Feel For You. Alleen Patrice Russian vond Prince niet zo leuk. Een beetje eng eigenlijk. En de uitvoering van I Feel For You flopte ook nog eens van Prince. Is later natuurlijk wel een hele grote hit geworden. Dankzij Chaka Khan. En diezelfde Patrice Russian, die dus vroeger heel erg leuk was, die hoor je nu

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
1: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder 3-aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
14: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Bruno Mars geeft op 5 juni afterparty. En OBS De Westwijzer houdt eigen WK. Mijn naam is Hans van der Heijden. Fans van Bruno Mars krijgen begin juli een extra kans om de wereldster van dichtbij mee te maken. Na zijn uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena organiseert de zanger op 5 juli samen met Anderson .Paak een exclusieve afterparty in nachtclub Jimmy Woo in Amsterdam. Mars staat op 2, 4, 5 en 7 juli in de arena met de Romantic Tour. Volgens de club hebben eerdere afterparties van het duo, dat samen Silk Sonic vormt, wereldwijd een bijna mythische status. Tickets zijn vanaf maandag verkrijgbaar vanaf €249. En met de zomervakantie in zicht organiseerde OBS De Westwijzer een sportieve afsluiting van het schooljaar. De school hield een eigen WK voetbal met verschillende spelonderdelen op het terrein van Roda 23. Door de hoge temperaturen was er extra aandacht voor verkoeling. Op het hoofdveld stonden daarom ook waterglijbanen opgesteld waar de leerlingen volop gebruik van maakten. De combinatie van sport, spel en waterpret zorgde voor een feestelijke sfeer. De organisatie benadrukte daarbij het belang van voldoende afkoeling tijdens de warme omstandigheden. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
16: This is Jam Hot. This is Jam
17: Hot. Wij zijn Jam FM.
14: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.
14: We

het een beetje uit kunnen halen. De hitte van de afgelopen dagen, nee, dat viel niet mee. Hè? Dan kom je thuis na een dag keihard werken en zweten. En dan ga je in je bed liggen. Dan is alles klammig en nat. En ja, voelt niet lekker. Slapen lukt ook niet echt. Kortom, het valt niet mee, zo'n hete zomernacht. En toch heeft het ook een heel groot voordeel. En dat is dat ik deze weer eens een keertje voor je kon draaien. De Hot Summer Night van de Love Club. En als je dacht dat de nachten heet waren, dan moet je de zondagmiddag hier op Jam FM'ers meemaken. Die is pas hard. Ja, hot en spicy. Dat is Jam on Zondag. Tot aan 2 uur. En je weet het, hè? Hot en spicy, dat is altijd lekker. Altijd genieten. Dus blijf luisteren. Hou je radio hier. En mis geen.

Je weet, ik hou persoonlijk niet zo heel erg van roddelen. I need a little more bass. Maar ik wil het toch met je... Ik wil het toch eventjes met je hebben over Jody Watley. Jody Watley en Alex DiCio. Want weet je wat mij opvalt de laatste tijd? Alle nieuwe muziek van Jody Watley is geremixed door Alex DiCio. En alle nieuwe muziek van Alex DiCio, daar zingt Jody Watley op. Dat begint toch wel een heel klein beetje verdacht te worden. Maar het goede nieuws van dit alles is dat ze samen hele goede muziek maken. En dat is de reden waarom ze samen de Hot Jam hebben van deze week. Week 26, Jorden. Jody Watley in de Alex DiCio remix. The Dawn, hier op Jam. FM bij Erik van Diemen. En daarvoor de Chimes en Heaven. When you touch me, baby.

waarschijnlijk uit de jaren 80. Grote hits zoals The Object of My Desire en Bring Your Sweet Lovin' Back. Ze waren uit elkaar gevallen. Het was een beetje onduidelijk wie nou wel en niet Starpoint was. In ieder geval in 1990 was deze nog uitgekomen. Have You Got What It Takes? En ondanks dat er een andere zangeres zingt dan de originele zangeres Renee Dix, vind ik het wel kunnen. Ja, is wel oké. Wat trouwens heel triest is aan Starpoint, is dat ze uit 6 mensen bestonden. En 4 van die 6 zijn inmiddels alweer overleden. Dus ja, het is, het is drukker op een kerkhof dan in de kroeg. Laten we daar maar even op houden. Voor Starpoint hoorde je ook nog Fonda Ray en Touch Me. En de Whispers hebben de belangrijke boodschap voor ons allen. Of je nou dood bent of leeft, the beat goes on.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vertrouwde onderwerpen komen opnieuw voorbij bij commissie Burger en Bestuur en een brand in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens de behandeling van de financiële stukken in de commissie Burger en Bestuur kwamen afgelopen donderdagavond vertrouwde onderwerpen weer voorbij. Denk hierbij aan de kosten voor de jeugdzorg, de dienstverlening van Duo Plus, aandacht voor senioren en jongeren, DIFTAR, het beheersbaar houden voor de lasten van inwoners, overvolle papier- en restafvalbakken en de overlast in het groengebied en de ontvlechting bij de Van der Madenweg. Die perceerden allen weer de revue. Bekende dossiers die onverminderd aandacht vragen. Opvallend tijdens deze commissievergadering, de oppositie hield zich erg stil. En ook hier werden door de warmte hydratatiepauzes ingelast. Aan de Lunaweg in Duivendrecht is donderdagmiddag een brand in een woning aangemeld. Over eventuele gewonden, de exacte omvang van de brand en schade is nog niets bekend. De brand brak vlak na 5:00 middags uit. De brandweer is gealarmeerd en de 2 tankauto's spuiten en 1 hoogwerker werden opgeroepen. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Erik van Diemen.
4: In order to play with this record, you must tune your bass to ours.
5: Look out.

It Feels Good van Tony. Vast wel, hè? Dan weet je ook dat hij op dezelfde manier begint als deze plaat van Lisa en Cult Jam. Namelijk met die meneer die zegt, in order to play this record, enzovoorts. Dat heeft dus de een van de ander gejat, of de ander van de een. Of misschien hebben ze het wel allebei gejat. Maar het is in ieder geval een originele manier. Ooit degene die als eerste erbij begon om een plaat te beginnen. Verder nu met Brass Construction. En Brass Construction heeft een hele bijzondere zanger die ook nog eens een keer de producer is. En dat is Randy Mueller. En ik vind zelf altijd dat Randy Mueller zingt alsof hij constipatie heeft. Jawel, als je enorme verstopping hebt en je moet gigantisch drukken op de play om er iets uit te krijgen, dan klink je een beetje zo van... En dat is eigenlijk hoe hij zingt. En toch is het goed, hè. En toch is het funky. Hier is Physical Attraction.

Ja, Do I Do. Je hoorde Kees en Ja Rule en Living It Up hier op Jam FM bij Erik van Diemen. En wil ik me afvragen of er vrouwen zijn die die stem van Ja Rule aantrekkelijk vinden. Of je het fijn vindt als je man met zijn stem tegen je aan het blaren is. Hij is er wel beroemd mee geworden. Veel beroemder dan ik. Terwijl ik toch heel erg soft gevoiced ben. Voor Kees en Ja Rule over stemmen gesproken. Brass Construction met Randy Mueller en Physical Attraction. En dit is muziek uit 2026. New Music First. Al is hij al een week of wat uit. Gerald Baum, zo heet hij. Surrender, dat is wat je gaat.

Ja, dit is ook muziek die bij de zomer hoort, hè? In de zomer is de muziek altijd wat vriendelijker. En vriendelijk is deze plaat zeer zeker. Je hoorde Phil Fearon en Galaxy Dancing Tide van het gelijknamige album destijds. Stonden drie singles erop. Dancing Tide, What Do I Do en Everybody's Laughing. En alle drie werden ze een hit. Maar dit was toch wel, ja, dit was toch wel een beetje de zomerhit van 1984. Althans, zo herinner ik me. Voor Phil Fearon en Galaxy, Gerald Baum en Surrender. Muziek dus

0: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 14:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
13: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Twee lijnbussen zwaar beschadigd bij Schiphol en buurtbewoners zien de nieuwe A9. Mijn naam is Hans van der Heijden. Twee lijnbussen zijn vrijdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op een parkeerterrein aan de Koetsierstraat op Schiphol. Het ongeval gebeurde rond 10:15. Een van de betrokken bussen was leeg, terwijl in de andere nog 8 passagiers zaten. Door de aanrijding raakten een buschauffeur en 2 passagiers gewond. De chauffeur werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De 2 passagiers liepen lichte verwondingen op en konden ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En ruim 2000 belangstellenden hebben tijdens de Dag van de Bouw een bezoek gebracht aan de bouwplaats van de A9 in Amstelveen. Enkele dagen eerder kreeg 1 Amstelveen al een exclusieve vooruitblik op het omvangrijke project. Daarbij sprak de lokale omroep met buurtbewoner Fanke Eweg, die ondanks de overlast positief blijft over de ontwikkelingen. Haar enthousiasme vormde de basis voor een reportage over de voortgang van de werkzaamheden. In het verslag komen onder meer afrit 5, de verlaagde ligging van de A9 en de nieuwe overkappingen uitgebreid aan bod. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
16: This is Jam Hot. This is Jam
17: Hot. Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

More bounce to the ounce. Ja, dan kan er wel wat meer bij. Ook het komend uur. En misschien dat je bij jezelf afvraagt van... Ik hoor zoveel goede muziek hier op Jam FM. Raak het nog eens een keertje op. Nee joh, ben je gek joh. Maak je geen zorgen. Wij hebben muziek zat voor je. Want hier op Jam FM is de goede muziek altijd uit voorraad leverbaar. En aan mij de schone taak om een duik te nemen in die enorme voorraden met

Als je zin hebt. Als je zin hebt in een beetje lol, dan moet je bij mij zijn. Je hoorde If You Want Some Fun, I'm The One uit de jaren 80 hier op Jam FM bij Erik van Diemen. Van de Gunchback, Boogie Bounce en daarvoor Black Box.

ingezongen met wijde pijpen. Ja, van die poepslepers, je weet wel. Je ziet ze trouwens weer. Hè? Ze zijn weer een beetje in de mode aan het komen. Dan wel een iets ander model. Maar van die broeken die helemaal over de schoen heen hangen en door alles heen slepen waar de man...

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Een zomerconcert in de Kleine Kerk. En CDA wil onderzoek naar skier en ijsbaan in toekomstig Anna Park. Mijn naam is Martijn Rodenburg. Aankomende maandag treden er 's avonds in de Kleine Kerk 2 strijdkwartetten op van jonge muzici. Het Miriama-kwartet en het Vossius-kwartet. Deze 2 kwartetten spelen afwisselend op maandag 29 juni een mooi programma. Het Miriama-kwartet bestaat uit Misha Aulman, eerste viool, Yannick Roelandse, de tweede viool, en Riku Sakibara, de altviool, en Max Donker, de cello. Het Vossius-kwartet is een strijdkwartet van jonge klassieke toptalenten in Nederland, bestaande uit violisten Misha Aulman en Reina Mishyama, altvioliste Vivienne van Heteren en celliste Owen Liu. Het concert begint om 7 uur 's avonds en kost €5. Het CDA wil dat wordt onderzocht of in het toekomstige Anna Park een multifunctionele skierenbaan kan worden aangelegd die in de winter ook dienst kan doen als ijsbaan. De partij dient daarvoor een motie in tijdens de behandeling van het stedenbouwkundig plan voor het Anna Park. Het Anna Park wordt aangelegd op het nieuwe tunneldek van de A9 en krijgt verschillende zones voor sport, beweging en recreatie. Het CDA denkt dat een nieuwe ijsbaan op termijn een toekomstig bestendige thuisbasis kan bieden aan de ijsvereniging Poolster. Met deze motie zal in ieder geval gekeken worden of dit financieel haalbaar is. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

is muziek. Muziek gemaakt door iemand die in het dagelijks leven technicus was. Hij was dus heel goed in het repareren van dingetjes die kapot zijn. Dat is altijd heel fijn als je handig bent. Maar hij kon meer. Hij ging het nachtleven van Chicago in. Werd daar DJ. Werd populair in de discotheken. Maar maakte ook zelf muziek. Ik heb het over Steve W. Silk Hurley. Ook bekend als J.M. Silk. En misschien wel zijn grootste hit was de plaat die je net hoorde. Jack Yar Badi. Maar hij heeft ook heel veel muziek voor anderen geremixed. Onder andere voor Michael Jackson, Prince, Cece Bannister, Madonna, Janet Jackson en J-Lo. Dus niet de minste. Populair mannetje dus. Dus een hele eer dat jij naar de muziek van Steve Silk Hurley mocht luisteren. Van de house, van de Chicago house, gaan we naar de funk. En dat gaan we doen met Sunrise. Here's Who's Sticking It.

0: Als je tegenwoordig als artiest een nieuwe single gaat opnemen, hè?
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: En je hebt zoiets, ik wil er echt een commercieel succes van maken. Ik heb een duwtje in de rug nodig, de goede richting in. Nou, dan is dat eigenlijk redelijk simpel. Dan nodig je Snoop Dogg uit. En dat is precies wat Chaka Khan gedaan heeft. Je hoorde de nieuwe single daarom van Chaka Khan samen met Snoop Dogg. Boogies in my soul. En het werkte. De kassa rinkelt, overal promotiefilmpjes op Facebook enzovoorts. En de hele wereld is het massaal aan het streamen en downloaden. Kortom, Snoop Dogg is misschien wel een van de grootste cash cows van dit moment. En voor die cash cow, Snoop Dogg, hoorde je Sunrise.

De ene heet Dre. De andere heet Scoop. En zo kwamen ze dus, toen ze met z'n tweeën gingen rappen, kwamen ze op het idee om zichzelf Dre and Scoop te noemen. Oftewel Das. En later hebben ze daar nog FX achter gezet. Je hoorde dus Das FX en They Want FX hier op Jam FM. Erik van Diemen. En daarvoor Carl Abrams. Ik heb altijd medelijden met die man. Want toen hij leefde, toen zat hij in een kooi. En nu is hij dood. En dat is eigenlijk nog zieliger. Trapped was dat. Ik heb slecht nieuws voor je. Ja, ga er maar even voor zitten. Want dit moet je waarschijnlijk wel even verwerken. Geen Edwin van Brakel straks op je radio. Die is op vakantie. Dat gunnen we hem van harte. En het goede nieuws is dat hij nu al van plan is om over 3 weken weer terug te komen. Geen Edwin van Brakel. Maar er komt weer een glimlach. Er komt weer een grote grijns op je gezicht als ik je vertel wie je wel hoort. Namelijk Willem van Rijn. De komende 2 uur hier op Jam FM. Ik ga er vandoor. Volgende week zondag tussen 11 uur 's ochtends en 2 uur 's middags een nieuwe aflevering. Van Jam on Zondag met Erik van Diemen. Dus wat mij betreft, veel plezier met Willem.

0: is er weer zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: 4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: was een Rolling Stone. Je hoorde Was Not Was. Natuurlijk het origineel uit 72 van The Temptations. Maar deze mag er ook zijn van de producers David Was en Don Was, die zich zogenaamd broers noemden.
1: Maar dat was niet helemaal waar, hoor.
0: Zo, op deze vaderdag het begin van Daddy On. Ja, ja, je hoort bijna de volgende track. Hè? Het was een beetje bijna verklapt. Nou ja, die komt straks. Hey, het is vaderdag vandaag, 21 juni. Maurice Becker zit ook klaar. En ik hoop dat je je vader verwend hebt. Of de vader in huis met een ontbijtje op bed, een cadeautje. Nou, ik hoop dat het goed gaat. Vandaag natuurlijk een heel veel vaderdag tracks. Maar zoals je weet beginnen we altijd eerst even met iets nieuws. En die zijn ook weer lekker vandaag.
2: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Wat dacht je van deze van Jody Watley?
3: Hi fabulous people, this is Miss Jody Watley and you're listening to Jam FM. And this is my latest release, The Dawn, the Alex DeCho remix.

LA. In de remix van Alex Diccio uit Italy. In de New Music First hier op Jam. Ah, het is tenslotte Vaderdag, dus dat betekent alleen maar... niet alleen maar, want ik heb wel eens gezegd... er zijn meer mama tracks dan daddy tracks. Maar ze zijn er in ieder geval wel. Wat dacht je van deze van Kelly Price? Hier is Not My Daddy.

die past op de vaderdag hoor. You're not my daddy. Een heerlijke plaat van een zangeres die al jarenlang garant staat voor pure soul en R&B. Samen met de geweldige zanger Stokely van de band Mind Condition. Wat brengen ze eigenlijk deze sterke boodschap die draait om een relatie, respect en gelijkwaardigheid. You're not my daddy, zingt ze dan.

0: Zo, en inmiddels zit Maurice Becker klaar voor zijn eerste lokale blokje hier bij de Daddy On editie van Edwin On.
1: Lokaal nieuws, update.
2: Het is om en nabij 2:15 in dit programma. Edwin On, Edwin, goedemiddag. Op donderdag 25 juni is er een gemeenteraadsvergadering. De commissie Burger en Bestuur heeft dan spreektijd. Een onderwerp dat wordt besproken is het financieel plan voor Duo Plus. Duo Plus is de samenwerking tussen Diemen, Ouder Amstel en Uithoren. Wil je bij de vergadering aanwezig zijn? Dan kan dat online via verslag.ouder-amstel.nl. Museum Amsteland heeft een nieuwe voorzitter, Anne-Martien van der Does uit Oudekerk. Zij volgt Henk van Keulen op, die na 9 jaar stopt als bestuurslid. Henk blijft wel als vrijwilliger betrokken bij het museum. Het bestuur van het museum bedankt Henk voor zijn grote inzet. Met de komst van de nieuwe voorzitter wil het museum verder groeien en meer bezoekers bereiken. Nou, wij willen ook meer luisteraars bereiken, Edwin, toch?
3: Ja.
2: Dat kan alleen maar omdat jij natuurlijk hele goede muziek draait, zo is het ook. Ik spreek je zo weer. Doei.
0: Ja, dan de volgende speciaal voor jou, Maurice. Ja.
4: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
0: Houdt namelijk een beetje van swingbeat, toch?
5: Ja.
0: Wat dacht je van deze van Carl?

gewoon een Nederlander. Een Nederlandse R&B en New Jack Swing. Zanger eigenlijk. Die begin jaren 90 kwam met dit nummer. Eerder lid van de Nederlandse band Master Blaster. Dat was de Casigo en Soul formatie. En eind jaren 80 begon hij een solo carrière en maakte hij singles als een Maybe uit 88. Live It Up, 1989, Sandy uit 1990 en deze Super Love uit 1990. En ja, waar luister je naar? Het is natuurlijk Vaderdag. Dus het is de hele dag en dan moeten we even switchen hier. Vind ik hem? Ja, natuurlijk. Daddy. Juist, Daddy On. Ik zei het al, Rolls Royce staat op het programma. En

0: is een beetje gospel op zondag, hè, op Vaderdag. Deze Daddy Rich. Uit de jaren 70 natuurlijk. Hele oude meuk, zeg maar. Maar die past wel op Vaderdag. Rolls Royce, bekend van de car wash. Ik zei het al in RR Express natuurlijk. Maar ze zijn begonnen onder de naam The Magic Wand. Als begeleidingsband voor Edwin Starr onder andere. Bekend van het disco-nummer Contact. Ja, dat was Rolls Royce de begeleidingsband van. Dus. Zo, eens even kijken. Ik zag een pop-upje komen. Dat betekent dat we je weer gaan updaten. En je weet het, die updates van Jam FM die zijn geheel gratis. En komen vanzelf tot je oortjes.
1: We update your ears.
2: New music first.
1: Jam.
0: En wat voor een zeg?

0: Papa. In de radio remix uit 1988 komt deze track. Ja, en er zit mama en papa in. Dus hij zou ook wel op moederdag gekund hebben. Maar toen heb ik hem niet gedraaid. Ik denk, bewaar hem voor papadag. Omdat daar toch iets minder tracks van zijn. Ondertussen heb ik weer iets nieuws opgesnort. En je weet het, die nieuwe tracks zijn altijd lekker.
1: New music first. Always on Jam 104.9.
0: En deze is wel funky hoor. Hoor eens even dat basgitaartje zo meteen van Mike T. Het is genieten.

it any way you want to do it. Ken hem ook van een oude classic. Ja, even op de drums nog, even op de drums nog. Kom op. Even knallen. Zo. Hoppatee. Hey, Vaderdag vandaag. Moeten we natuurlijk ook alle vaders denken die er niet meer zijn. Waar komt Vaderdag eigenlijk vandaan? De moderne Vaderdag komt uit de Verenigde Staten. En de eerst bekende Vaderdag werd georganiseerd in 1908 in West Virginia na een mijnramp als herdenkingsdienst voor vaders. En de vrouw die Vaderdag echt op de kaart heeft gezet en gelanceerd als een jaarlijks idee was Sonora Smart. Dot uit 1910 had zij Vaderdag in Spokane, Washington. Zij wilde haar vader eren. Het was een alleenstaande veteraan met 6 kinderen die die opvoedde. Dus dat vond ze, ja, daar moet ik respect naartoe brengen. In de Verenigde Staten werd Vaderdag uiteindelijk officieel erkend in 1972 door president Richard Nixon. En wordt het dan op dezelfde dag gevierd? Nou, in Amerika, Great Britain, Nederland en Duitsland is het altijd de derde zondag van juni. En wat past er dan beter voor alle vaders die er niet meer zijn om hem te herinneren, te herdenken en te eren? Dat doen we dan met Luther Vandross. A Dance with My Father.

0: Luther Vandross, voor alle vaders die er niet meer zijn. En ook voor Luther zelf, die er sinds 2005 niet meer is. Overleden aan het gevolg van een hersenbloeding die hij in 2003 opliep. Ook voor mijn vader trouwens. De tekst is, ik krijg heel waterige oogjes van altijd. Dus ik weet niet hoe het met jou vergaat, maar dat is zo. Maurice Becker zit inmiddels klaar voor zijn tweede lokale blokje.
1: Lokaal nieuws. Update.
2: Het zijn een aantal trackjes voor 3 uur. Edwin, goedemiddag. De gemeenteraad van Ouder Amstel helpt met het nieuwe beleidsplan inwoners beter met zorg, werk, jeugd en welzijn. De gemeente gaat nauwer samenwerken met organisaties en inwoners. Ook komt er meer aandacht voor het voorkomen van problemen. Zo werkt Ouder Amstel aan een sterke, betrokken en toekomstbestendige gemeenschap. Tot eind deze maand staan op 10 plekken in de vervoerregio Amsterdam speciale snelheidsdisplays. Deze schermen laten zien hoeveel automobilisten zich aan de toegestane snelheid houden. Daarmee moeten bestuurders gestimuleerd worden vaker hun snelheid te controleren. Een proef in 2025 liet zien dat deze positieve aanpak werkt en daarom zijn er dit jaar dubbel zoveel displays geplaatst. Nou, mooi. Wij gaan weer even op zoek naar nieuws. Tot zo. Doei.
0: Ja, tot zo. Tot over een half uurtje. En dan zijn we er weer. Hey, nu een ex-hot jam van vorige week. Maar hij blijft altijd lekker. De ex-band, oftewel, de ex-band. Prince is er niet meer. Maar de voormalig band van Prince is hier de Minneapolis Funk All-Stars met Peter Peterson.
3: New music first. Always on Jam 104.9.
0: Moet ik zeggen, Paul Peterson natuurlijk.

0: gespeeld hebben. Hadden we het wel geweten, toch?
1: Ja.
0: Ze moeten wel aan de gedachte hebben ook, hè? Als dat de voormalige band van Prince wordt. De Minneapolis Funk All-Stars.
1: All-Stars, ja.
0: Ja, dat zei ik. Gotta keep the funk.
2: The last thing I did was cool.
0: Ja. Zo, even dat pingeltje nog afwachten. Nou goed, even kijken, want we hebben nog een Daddy On plaat.
3: Daddy.

0: My Baby Daddy werd zelfs een top 10 hit in de Billboard Hot 100. Ja, nummer 10 bereikte deze plaat. Hier was Daddy on plaat. B-Rock and the Biz met My Baby Daddy. En een paar van die daddy-platen vandaag. Die hebben het woord daddy er wel in, maar ze gaan eigenlijk over jaloezie, relaties, ex-partners. Gebruiken ze dan het woord daddy voor, ja. Nou, dat allemaal op deze Vaderdag. En ik had het over Vaderdag. Het wordt niet overal op dezelfde dag gevierd trouwens. Want 19 maart, dan is het Vaderdag in Italië, Spanje, Portugal en België. En in Australië vieren ze het op 1 september. Nou, wist je dat in Thailand op Sinterklaas het Vaderdag is? 5 december. Dat is namelijk de geboortedag van de overleden koning Bhumibol uit Thailand. Dus nou ja, zo gaat dat hier. Het is bijna 3 uur en we gaan er nog even uit met iets nieuws. Moet ik even kijken, wat had ik ook alweer staan? Oh, deze, ja, deze. Die is erg lekker. Down to the Bone. Get Up and Dance in the New Music First.
1: New Music First. Always on Jam 104.9.
0: Tot zo na 3. We gaan natuurlijk ook nog de Hot Jam draaien. We gaan vinylen en we gaan ook nog graaien, hoor. Het gaat gewoon door.

0: is er weer, zondag 28 juni, de Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. De Groove Music Cruise.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk.
15: Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen, moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: van Rijn. De Crate Diggers Radio Show.
1: Annie. Kom nou naar de radio luisteren. Willem van Rijn is weer op de radio. En daarna de duivenberichten.
2: Jam FM.

0: Face to Face uit 1984. Het is nou niet bepaald een track die je wekelijks hoort hier op Jam FM. Daarom des te leuker om er even zo'n wat onbekender werkje uit de archieven te halen. Welkom terug bij het tweede uur van de zondagmiddagshow hier op Jam FM. Edwin van Brakel die houdt de komende drie weken even zijn kakel. En moet je zijn bij Willem van Rijn.
1: And now, a track from a crate with memories from the 70s.

om ons toegang te verschaffen in de kamers van de Jam FM archieven, waar de kratten met nostalgie staan opgesteld. En in een van die kratten, met daarop 1974, ja, kwamen we deze tegen, Rufus en Chaka Khan, die niet alleen maar nieuwe muziek uit heeft, maar al best een poosje in de muziekbusiness rondloopt. Ze is inmiddels al 73 jaar. En de band Rufus, die ooit The American Breed heette, ja, die had in 1967 de hit Bend Me, Shape Me. Ken je die nog? Hij klonk

dat is een hele andere koek dus. Wij draaiden van dit gezelschap You Got The Love uit 1974. Rufus en Chaka Khan. Ja, en dan is het tijd voor weer wat nieuws hier op Jam FM. Dit kwam de afgelopen week uit. Nieuwe muziek van Manny P. Dit is een nieuwe single, Higher Than Before.

0: Mammy P, een Italiaanse muziekproducer, DJ en platenlabelondernemer die dankzij zijn talent, baanbrekende visie en authentieke passie voor muziek een blijvende indruk heeft achtergelaten op de internationale housemuziek scene. Met een verfijnde stijl en een herkenbaar geluid heeft Mammy P samengewerkt met ware iconen van de internationale house scene, te weten Michelle Weeks, Susu Babine, Dawn Tolman, Barbara Tucker, Dina en Jaceel Jackson. Stemmen die de geschiedenis van het genre hebben gevormd. Hij heeft ook samengewerkt en platen geproduceerd met William Narain, de legendarische stem van W, waarbij hij tracks creëerde die elegantie combineren met emotionele krachten. Ja, het zal maar gezegd worden over je. Dan is het nu weer tijd voor de terugverlangspeelplaat.
1: Hey, luister.
2: Ja, luister.
1: Wij staan paraat.
2: Zolang als dat gaat.
1: Met de terugkom.

0: alweer de derde track uit het album Waiting on You. De terugverlangspeelplaat deze week op Jam FM. Je hoorde de titeltrack van het album.
1: We're going back to Detroit with another Tamla Motown classic.

0: 24 uur per dag op de hoogte. Met het laatste nieuws uit Oude Amstel en Amsterdam.
1: Let's jam.
0: En de beste muziek. Dit is Jam FM.
2: Wij zijn Jam FM.
3: A brand.

Ja, en ook dit is een gewoonte van de show. Aan het begin van het laatste gedeelte even de Hot Jam van afgelopen week. En dat is een remix van onze Italiaanse vriend Alex Di Gio. Hij pakte de Dawn van het album Paradise van Jody Watley uit 2014 en mixte het tot een 2026 versie. Ja, dat klonk niet onverdienstelijk, hè? Dat hoorde je net zelf. In navolging van radiostations uit Engeland en Amerika startte C-zender Radio Veronica in de week van 1 november 1969 met een promodisc die ze de alarmschijf noemde. De DJ's van Veronica kozen in de jaren ervoor vaak een eigen tip voor de top, die dan ook allemaal in Veronica's tipraden te vinden waren. Maar met de introductie van de alarmschijf kwam wekelijks de nadruk te liggen op één specifieke plaat, die dan ook op nummer 1 in de tipraden te vinden was. De alarmschijf was die week de belangrijkste plaat van het station wat aandacht behoefde. We gaan terug naar alarmschijf nummer 710. Die werd gekozen op 6 augustus 1983. Het zonnetje scheen en we genoten ervan. Ryan Paris, dit is Dolce Vita.

op Jam FM met muziek van 1983 alweer. Jorgen de Ryan Paris en Dolce Vita. Ja, en van het zoete leven naar nieuw muziek van Misha Miller. Haar nieuwe single nu op Jam FM. A Little More

Zum de vierde en laatste track uit de terugverlangspeelplaat Waiting on You. Je hoorde female muziek van Brick deze zondagmiddag. Ja, en ook vandaag dalen we weer af naar de krochten van het Jam FM pand, al waar de archieven staan opgesteld. De kratten van weleer met alleen maar pareltjes uit ons collectieve geheugen. Vaak komen we 60s muziek tegen, maar deze keer viel ons oog op muziek van Johnny Taylor in de kratten van het Stax label, wat in die tijd populair was onder de soul fans. Een single van hem uit 1973. We're getting careless with our love.

terug naar het begin van de 70er jaren met een single uit de stallen van het Stax label. Stax Records is een muzieklabel opgericht in Memphis, Tennessee, Verenigde Staten, in 1957 door Jim Stewart en Estelle Stewart. Het waren blanke mensen. Het label bracht Southern Soul, Memphis Soul, gospel, funk, jazz en blues platen uit. Het produceerde voornamelijk African en American platen uit. Hun credo was: we didn't see color, we just see talent. Ja, en veel muziek werd daar geproduceerd. Lees de boeken er maar op na. Er zijn pareltjes te vinden in de archieven.

James Day in de Great Diggers Radio Show, waar het einde steeds dichterbij komt. Dus nog snel maar even wat nieuwe muziek starten. Dit keer muziek van Robert Tillman. Een nieuwe track van hem. Dit is On My Way.

0: summer. Your radio.
1: This is the original.
0: Lives to jam.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed!
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
14: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats. En van Straten meldt dat hier supercells bij zaten. Het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel. In de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd.
1: In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Ogura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
17: Een vrouw overleden na val in Sloot in Amstelveen. En getraumatiseerde leeuwen uit Oekraïne op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een 84-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden nadat zij te water was geraakt aan de Meester G. Groen van Prinsterlaan in Amstelveen. De hulpdiensten kregen kort na 4 uur een melding van een persoon in het water. Langs de laan ligt een enkele meters brede sloot waaruit de vrouw werd gehaald. Hulpverleners probeerden haar vervolgens te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzocht de omstandigheden van het incident en concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de vrouw vermoedelijk ten val is gekomen. En voor Charlotte Stoffer van Zoologistics was het een week vol bijzondere dierentransporten. Hoogtepunt was de aankomst van 3 geredde leeuwen uit Oekraïne bij Stichting Leeuw. De jonge dieren, afkomstig uit de regio Kiev en een gebied nabij de frontlinie, hebben volgens betrokkenen zware trauma's opgelopen door oorlogsomstandigheden. Daarnaast beleefde het team een primeur op Schiphol toen een hoogzwanger hert tijdens het lossen onverwacht een jong ter wereld bracht. Moeder en jong werden veilig teruggebracht naar de eigenaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuws van 4:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. En gisteravond later en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meester Bram van basisschool Roelof Venema in Amstelveen wint de titel schoolkampioen 2025-2026. En Bosrandbrug eerder open. Mijn naam is Martin Rodenburg. De jaarlijkse verkiezingen tot schoolkampioen is gewonnen door meester Bram van basisschool Roelof Venema. De schoolkampioen is de meester, juf of de conciërge of de directeur die door kinderen gekozen wordt als favoriet. De wedstrijd werd georganiseerd door boekhandel Venstra en kinderkrant Amstel Kids. Meester Bram werd met de meeste stemmen gekozen. Kinderen vonden het geweldig dat hij soms even een lesje overslaat als hij geen zin heeft en dat hij de juffen op de school plaagt. Ze roemen hem ook voor zijn creativiteit, passie en voor kunst en boeken en dat hij graag voorleest en humor heeft. De Bosrandbrug in de Bosrandweg is sinds vrijdagmiddag weer volledig geopend voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn sneller afgerond dan gepland, waardoor de extra afsluiting op maandag 29 en dinsdag 30 juni komt te vervallen. Doordat de werkzaamheden eerder zijn afgerond, zijn de eerdere aangekondigde omleidingen niet langer van kracht. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen weer gebruik maken van de Bosrandbrug. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Hey, leuk dat je luistert, de Flashback Radio Show. Penny Ford uit 85, Change Your Wicked Ways. Dat was een dubbele A-kant. De andere kant was namelijk Dangerous. Ook een remix version stond op diezelfde 12-inch. Nu gaan we een nieuwe track draaien van Carmen Alexis. En als je de tekst niet helemaal meer weet, maakt niet uit. Dan doe je maar gewoon van na na na na na. Hier is Nana.

0: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Unive zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine 155.000 euro. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes.
14: Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in één nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
15: Bruno Mars geeft op 5 juni afterparty. En OBS De Westwijzer houdt eigen WK. Mijn naam is Hans van der Heijden. Fans van Bruno Mars krijgen begin juli een extra kans om de wereldster van dichtbij mee te maken. Na zijn uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena organiseert de zanger op 5 juli samen met Anderson .Paak een exclusieve afterparty in nachtclub Jimmy Woo in Amsterdam. Mars staat op 2, 4, 5 en 7 juli in de arena met de Romantic Tour. Volgens de club hebben eerdere afterparties van het duo, dat samen Silk Sonic vormt, wereldwijd een bijna mythische status. Tickets zijn vanaf maandag verkrijgbaar vanaf €249. En met de zomervakantie in zicht organiseerde OBS De Westwijzer een sportieve afsluiting van het schooljaar. De school hield een eigen WK voetbal met verschillende spelonderdelen op het terrein van Roda 23. Door de hoge temperaturen was er extra aandacht voor verkoeling. Op het hoofdveld stonden daarom ook waterglijbanen opgesteld waar de leerlingen volop gebruik van maakten. De combinatie van sport, spel en waterpret zorgde voor een feestelijke sfeer. De organisatie benadrukte daarbij het belang van voldoende afkoeling tijdens de warme omstandigheden. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
16: This is Jam Hot. This is Jam
17: Hot. Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
18: This is the jamming summer.

0: van half zes.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de

0: Russen veel geleerd heeft. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radio.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vertrouwde onderwerpen komen opnieuw voorbij bij commissie Burger en Bestuur en een brand in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens de behandeling van de financiële stukken in de commissie Burger en Bestuur kwamen afgelopen donderdagavond vertrouwde onderwerpen weer voorbij. Denk hierbij aan de kosten voor de jeugdzorg, de dienstverlening van Duo Plus, aandacht voor senioren en jongeren, DIFTAR, het beheersbaar houden voor de lasten van inwoners, overvolle papier- en restafvalbakken en de overlast in het groengebied en de ontvlechting bij de Van der Madenweg. Die perceerden allen weer de revue. Bekende dossiers die onverminderd aandacht vragen. Opvallend tijdens deze commissievergadering, de oppositie hield zich erg stil. En ook hier werden door de warmte hydratatiepauzes ingelast. Aan de Lunaweg in Duivendrecht is donderdagmiddag een brand in een woning aangemeld. Over eventuele gewonden, de exacte omvang van de brand en schade is nog niets bekend. De brand brak vlak na 5:00 middags uit. De brandweer is gealarmeerd en de 2 tankauto's spuiten en 1 hoogwerker werden opgeroepen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

En zo raken we alweer aan het laatste gedeelte van de Flashback Radio Show voor deze week. Door de Rafael Cameron. En het was een albumtrack genaamd Boogie's Gonna Get You. Hey, Newark, another taste. And let's run into love.

0: is er weer zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN Olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïnse drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
12: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Twee lijnbussen zwaar beschadigd bij Schiphol. En buurtbewoners zien de nieuwe A9. Mijn naam is Hans van der Heijden. Twee lijnbussen zijn vrijdagochtend zwaar beschadigd geraakt bij een botsing op een parkeerterrein aan de Koetsierstraat op Schiphol. Het ongeval gebeurde rond 10:15. Een van de betrokken bussen was leeg, terwijl in de andere nog 8 passagiers zaten. Door de aanrijding raakten een buschauffeur en 2 passagiers gewond. De chauffeur werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De 2 passagiers liepen lichte verwondingen op en konden ter plaatse worden behandeld door ambulancepersoneel. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt nog hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En ruim 2000 belangstellenden hebben tijdens de Dag van de Bouw een bezoek gebracht aan de bouwplaats van de A9 in Amstelveen. Enkele dagen eerder kreeg 1 Amstelveen al een exclusieve vooruitblik op het omvangrijke project. Daarbij sprak de lokale omroep met buurtbewoner Fanke Eweg, die ondanks de overlast positief blijft over de ontwikkelingen. Haar enthousiasme vormde de basis voor een reportage over de voortgang van de werkzaamheden. In het verslag komen onder meer afrit 5, de verlaagde ligging van de A9 en de nieuwe overkappingen uitgebreid aan bod. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
14: This is Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
15: This is the jamming summer.

0: nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Een zomerconcert in de Kleine Kerk en CDA wil onderzoek naar skier en ijsbaan in toekomstig Anna Park. Mijn naam is Martin Rodenburg. Aankomende maandag treden er 's avonds in de Kleine Kerk 2 strijdkwartetten op van jonge muzici. Het Miriama Kwartet en het Vossius Kwartet. Deze 2 kwartetten spelen afwisselend op maandag 29 juni een mooi programma. Het Miriama Kwartet bestaat uit Misha Aulman, eerste viool, Yannick Roelandse, de tweede viool, en Riku Sakibara, de altviool, en Max Donker, de cello. Het Vossius Kwartet is een strijdkwartet van jonge klassieke toptalenten in Nederland, bestaande uit violisten Misha Aulman en Rena Mishyama, altvioliste Vivienne van Heteren en celliste Owen Liu. Het concert begint om 7:00 s'avonds en kost €5. Het CDA wil dat wordt onderzocht of in de toekomstige Anna Park een multifunctionele skierenbaan kan worden aangelegd die in de winter ook dienst kan doen als ijsbaan. De partij dient daarvoor een motie in tijdens de behandeling van het stedenbouwkundig plan voor het Anna Park. Het Anna Park wordt aangelegd op het nieuwe tunneldek van de A9 en krijgt verschillende zones voor sport, beweging en recreatie. Het CDA denkt dat een nieuwe ijsbaan op termijn een toekomstig bestendige thuisbasis kan bieden aan de ijsvereniging Poolster. Met deze motie zal in ieder geval gekeken worden of dit financieel haalbaar is. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Jam FM, always smooth and funky. This is Jam FM.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: www.vliegtuig-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Hij is er weer, zondag 28 juni. The Groove Music Cruise. Mis de laatste editie van dit seizoen niet. Vaar mee, dans mee en beleef de groove. Onder leiding van DJ-host Dylan Lewis en met fantastische live-artiesten. The Groove Music Cruise.
11: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
11: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
13: Een vrouw overleden na val in sloot in Amstelveen. En getraumatiseerde leeuwen uit Oekraïne op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een 84-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden nadat zij te water was geraakt aan de Meester G. Groen van Prinsterenlaan in Amstelveen. De hulpdiensten kregen kort na 4 uur een melding van een persoon in het water. Langs de laan ligt een enkele meters brede sloot waaruit de vrouw werd gehaald. Hulpverleners probeerden haar vervolgens te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzocht de omstandigheden van het incident en concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de vrouw vermoedelijk ten val is gekomen. En voor Charlotte Stoffer van Zoologistics was het een week vol bijzondere dierentransporten. Hoogtepunt was de aankomst van 3 geredde leeuwen uit Oekraïne bij Stichting Leeuw. De jonge dieren, afkomstig uit de regio Kiev en een gebied nabij de frontlinie, hebben volgens betrokkenen zware trauma's opgelopen door oorlogsomstandigheden. Daarnaast beleefde het team een primeur op Schiphol toen een hoogzwanger hert tijdens het lossen onverwacht een jong ter wereld bracht. Moeder en jong werden veilig teruggebracht naar de eigenaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

is de Sunday's Classic Mix Request. Vanavond drijven mixen, gemaakt door Martin Isken. So sit back and relax. Jam Mix On.

0: Jam FM, always smooth and funky.
1: This is the Jamming Summer.
2: Jamming Summer.
3: Dit is de Sunday's Classic Mix Request. Vanavond draaien we mixen gemaakt door Martin

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meester Bram van basisschool Roelof Venema in Amstelveen wint de titel schoolkampioen 2025-2026. En Bosrandbrug eerder open. Mijn naam is Martin Rodenburg. De jaarlijkse verkiezingen tot schoolkampioen is gewonnen door meester Bram van basisschool Roelof Venema. De schoolkampioen is de meester, juf of de conciërge of de directeur die door kinderen gekozen wordt als favoriet. De wedstrijd werd georganiseerd door boekhandel Venstra en kinderkrant Amstel Kids. Meester Bram werd met de meeste stemmen gekozen. Kinderen vonden het geweldig dat hij soms even een lesje overslaat als hij geen zin heeft en dat hij de juffen op de school plaagt. Ze roemen hem ook voor zijn creativiteit, passie en voor kunst en boeken en dat hij graag voorleest en humor heeft. De Bosrandbrug in de Bosrandweg is sinds vrijdagmiddag weer volledig geopend voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn sneller afgerond dan gepland, waardoor de extra afsluiting op maandag 29 en dinsdag 30 juni komt te vervallen. Doordat de werkzaamheden eerder zijn afgerond, zijn de eerdere aangekondigde omleidingen niet langer van kracht. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen weer gebruik maken van de Bosrandbrug. Meer nieuws hoor je over een 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Dit is de Sunday's Classic Mix Request. Vanavond draaien we mixen gemaakt door...

0: Dit is de Sunday's Classic Mix Request. Vanavond drijven mixen, gemaakt door Martin Isken. So sit back and relax.
1: Jam Mix on, Jam FM.
2: Always a better song. Waiting for you this summer.
1: It's

0: Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
14: Een vrouw overleden na val in sloot in Amstelveen. En getraumatiseerde leeuwen uit Oekraïne op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een 84-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden nadat zij te water was geraakt aan de Meester G. Groen van Prinsterenlaan in Amstelveen. De hulpdiensten kregen kort na 4 uur een melding van een persoon in het water. Langs de laan ligt een enkele meters brede sloot waaruit de vrouw werd gehaald. Hulpverleners probeerden haar vervolgens te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzocht de omstandigheden van het incident en concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de vrouw vermoedelijk ten val is gekomen. En voor Charlotte Stoffer van Zoologistics was het een week vol bijzondere dierentransporten. Hoogtepunt was de aankomst van 3 geredde leeuwen uit Oekraïne bij Stichting Leeuw. De jonge dieren, afkomstig uit de regio Kiev en een gebied nabij de frontlinie, hebben volgens betrokkenen zware trauma's opgelopen door oorlogsomstandigheden. Daarnaast beleefde het team een primeur op Schiphol toen een hoogzwanger hert tijdens het lossen onverwacht een jong ter wereld bracht. Moeder en jong werden veilig teruggebracht naar de eigenaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

een request voor Ron. Laat het weten. Jouw adres. Ron@jamfm.nl. Ron@jamfm.nl. Wat lekker, je reactie lekker.

ABC, and that's way I like it. Zo, eventjes wat leuke requestjes die wij eigenlijk wel nog hebben liggen namelijk.

0: van half negen.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Vorig jaar was het recordaantal ruim 200.000. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vertrouwde onderwerpen komen opnieuw voorbij bij commissie Burger en Bestuur en een brand in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens de behandeling van de financiële stukken in de commissie Burger en Bestuur kwamen afgelopen donderdagavond vertrouwde onderwerpen weer voorbij. Denk hierbij aan de kosten voor de jeugdzorg, de dienstverlening van Duo Plus, aandacht voor senioren en jongeren, DIFTAR, het beheersbaar houden voor de lasten van inwoners, overvolle papier- en restafvalbakken en de overlast in het groengebied en de ontvlechting bij de Van der Madenweg. Die perceerden allen weer de revue. Bekende dossiers die onverminderd aandacht vragen. Opvallend tijdens deze commissievergadering, de oppositie hield zich erg stil. En ook hier werden door de warmte hydratatiepauzes ingelast. Aan de Lunaweg in Duivendrecht is donderdagmiddag een brand in een woning aangemeld. Over eventuele gewonden, de exacte omvang van de brand en schade is nog niets bekend. De brand brak vlak na 5 uur 's middags uit. De brandweer is gealarmeerd en de 2 tankauto's spuiten en 1 hoogwerker werden opgeroepen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Jazeker! En hebben we nog een aantal hele mooie requestjes hier liggen namelijk. Aangevraagd door Simone of ik even wat leuks voor jou wilde draaien. Nou, dat wil ik wel. Dus onder de mom van...
4: Request Ron at jamfm.nl.
3: Dacht ik zo, laat ik Italof voor je draaien.

Hey, ik zat een beetje in de platenkast te kijken. Ja, een beetje in de platenkast. Hier bij de Jam. Ik zat zo een beetje te snuffelen. En wat kom ik tegen namelijk?

0: volgende keer. Hey, jawel.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radio nieuws.
13: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
7: Een vrouw overleden na val in sloot in Amstelveen. En getraumatiseerde leeuwen uit Oekraïne op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een 84-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden nadat zij te water was geraakt aan de Meester G. Groen van Prinsterlaan in Amstelveen. De hulpdiensten kregen kort na 4 uur een melding van een persoon in het water. Langs de laan ligt een enkele meters brede sloot waaruit de vrouw werd gehaald. Hulpverleners probeerden haar vervolgens te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzocht de omstandigheden van het incident en concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de vrouw vermoedelijk ten val is gekomen. En voor Charlotte Stoffer van Zoologistics was het een week vol bijzondere dierentransporten. Hoogtepunt was de aankomst van 3 geredde leeuwen uit Oekraïne bij Stichting Leeuw. De jonge dieren, afkomstig uit de regio Kiev en een gebied nabij de frontlinie, hebben volgens betrokkenen zware trauma's opgelopen door oorlogsomstandigheden. Daarnaast beleefde het team een primeur op Schiphol toen een hoogzwanger hert tijdens het lossen onverwacht een jong ter wereld bracht. Moeder en jong werden veilig teruggebracht naar de eigenaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
15: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
16: This is the jamming summer.

bekende Paris Latino. Weliswaar degelijk in een heel andere version die je misschien wel gewoon bekennen. Namelijk, hey, jullie daar in de chatroom. Ik weet dat jullie dit wel heel erg heerlijk vinden namelijk.

niet trouwens, die ik had gezien. Ja, ik zag dat. Namelijk de woord, legendarische woorden heb neergelegd. Namelijk van. Ik blijf het een gave fan vinden hoor. Nou.

0: van half tien.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Vertrouwde onderwerpen komen opnieuw voorbij bij commissie Burger en Bestuur en een brand in Duivendrecht. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tijdens de behandeling van de financiële stukken in de commissie Burger en Bestuur kwamen afgelopen donderdagavond vertrouwde onderwerpen weer voorbij. Denk hierbij aan de kosten voor de jeugdzorg, de dienstverlening van Duo Plus, aandacht voor senioren en jongeren, DIFTAR, het beheersbaar houden voor de lasten van inwoners, overvolle papier- en restafvalbakken en de overlast in het groengebied en de ontvlechting bij de Van der Madeweg. Die perceerden allen weer de revue. Bekende dossiers die onverminderd aandacht vragen. Opvallend tijdens deze commissievergadering, de oppositie hield zich erg stil. En ook hier werden door de warmte hydratatiepauzes ingelast. Aan de Lunaweg in Duivendrecht is donderdagmiddag een brand in een woning aangemeld. Over eventuele gewonden, de exacte omvang van de brand en schade is nog niets bekend. De brand brak vlak na 5 uur 's middags uit. De brandweer is gealarmeerd en de 2 tankauto's spuiten en 1 hoogwerker werden opgeroepen. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Mee met hele mooie tunes. Ik weet dat ze daar in de chatroom. Hey, inmiddels aangeschoven Hans Vrij. Hans, leuk dat je erbij bent. Voor deze hedenavond. En ik heb ineens het.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden, zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Een vrouw overleden na val in sloot in Amstelveen. En getraumatiseerde leeuwen uit Oekraïne op Schiphol. Mijn naam is Hans van der Heijden. Een 84-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden nadat zij te water was geraakt aan de Meester G. Groen van Prinsterenlaan in Amstelveen. De hulpdiensten kregen kort na 4 uur een melding van een persoon in het water. Langs de laan ligt een enkele meters brede sloot waaruit de vrouw werd gehaald. Hulpverleners probeerden haar vervolgens te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De recherche onderzocht de omstandigheden van het incident en concludeerde dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval waarbij de vrouw vermoedelijk ten val is gekomen. En voor Charlotte Stoffer van Zoologistics was het een week vol bijzondere dierentransporten. Hoogtepunt was de aankomst van 3 geredde leeuwen uit Oekraïne bij Stichting Leeuw. De jonge dieren, afkomstig uit de regio Kiev en een gebied nabij de frontlinie, hebben volgens betrokkenen zware trauma's opgelopen door oorlogsomstandigheden. Daarnaast beleefde het team een primeur op Schiphol toen een hoogzwanger hert tijdens het lossen onverwacht een jong ter wereld bracht. Moeder en jong werden veilig teruggebracht naar de eigenaar. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: is de Sunday's Classic Mix Request. Vanavond drijven mixen, gemaakt door Martin Isken. So sit back and relax.
1: Jam Mix on. Jam FM.
2: Jam FM. Always smooth and funky.
3: This is the Jam.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lied met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Meester Bram van basisschool Roelof Venema in Amstelveen wint de titel schoolkampioen 2025-2026. En Bosrandbrug eerder open. Mijn naam is Martin Rodenburg. De jaarlijkse verkiezingen tot schoolkampioen is gewonnen door meester Bram van basisschool Roelof Venema. De schoolkampioen is de meester, juf of de conciërge.

Vrijdag weer volledig geopend voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn sneller afgerond dan gepland, waardoor de extra afsluiting op maandag 29 en dinsdag 30 juni komt te vervallen. Doordat de werkzaamheden eerder zijn afgerond, zijn de eerdere aangekondigde omleidingen niet langer van kracht. Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen weer gebruik maken van de Bosrandbrug. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Dit is de Sunday's Classic Mix Request. Vanavond drijven mixen, gemaakt door Martin Isken. So sit back and relax.
1: Jam Mix on, Jam Mix on.
2: One hot jam.
3: Hot jam.
2: After another.

0: Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graden. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
2: Bruno Mars geeft op 5 juni afterparty. En OBS De Westwijzer houdt eigen WK. Mijn naam is Hans van der Heijden. Fans van Bruno Mars krijgen begin juli een extra kans om de wereldster van dichtbij mee te maken. Na zijn uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena organiseert de zanger op 5 juli samen met Anderson .Paak een exclusieve afterparty in nachtclub Jimmy Woo in Amsterdam. Mars staat op 2, 4, 5 en 7 juli in de arena met The Romantic Tour. Volgens de club hebben eerdere afterparties van het duo dat samen Silk Sonic vormt wereldwijd een bijna mythische status. Tickets zijn vanaf maandag verkrijgbaar vanaf €249. En met de zomervakantie in zicht organiseerde OBS De Westwijzer een sportieve afsluiting van het schooljaar. De school hield een eigen WK voetbal met verschillende spelonderdelen op het terrein van Roda 23. Door de hoge temperaturen was er extra aandacht voor verkoeling. Op het hoofdveld stonden daarom ook waterglijbanen opgesteld waar de leerlingen volop gebruik van maakten. De combinatie van sport, spel en waterpret zorgde voor een feestelijke sfeer. De organisatie benadrukte daarbij het belang van voldoende afkoeling tijdens de warme omstandigheden. En tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur. Of lees je op onze website jamfm.nl.
3: This is Jam Hot. This is Jam
4: Hot. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. Quiet storm. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the quiet storm. The quiet

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.